0: schoppen zo, dikke stok. Een man bij de bamen zijn. Geef van Kerlingen.
1: Ja, ik zat zitten te horen, hè, wel? Geef af van. Schoppen zo, dikke stok. Een man bij de bamen zijn. Indtil de regionale nyheder, sko og torf.